0: De zender Bremen, de Goldene Sieben, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Sieben speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund, es ist beliebt und das hat seinen Grund, denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen, Gott Amor selber.